0: ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

ben geboren op het land, tussen mest en seringen. En mijn jeugdjaren vlogen er voorbij. Ben een echte boerenzoon, ben er trots op om.

van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn we.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Zandt FM.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Altamirano de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Gigantisch in de regio. Dit is GigantenFM. Goedemorgen.

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

terrein. Vreemd genoeg, hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt.

0: Kiekemmen.nl.
1: Kijk, dit is nou zo'n makeover waar je blij van wordt. Nieuwe gordijnen en een vloer, meteen sfeer. Een heerlijk pigeur. Kijk op Gordijnen Ontzorgd van A tot Z. En Kijk op Gordijnen komt gewoon bij jou thuis. Met stalen. Dus in-betweens, jaloezieën of toch shutters? Een PVC-vloer, laminaat of hout? Kijk op gordijnen.nl in Coevorden.
2: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Altamirano de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
5: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op
6: Leijenberg, die van die garagedeuren.
7: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
6: Juist ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
8: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
7: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
8: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erika zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erika, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg.
6: Leienberg, die van die garagedeuren.
7: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
6: Juist, ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leienberg.nl.
8: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg. Vallen op.
7: Leienberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
9: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
10: Het monument.
9: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
10: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
11: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
9: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers Restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers Restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Rijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Rijenberg.nl.
3: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi Snijders in Emmen

0: Rijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
6: Ja, ready for this.
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
1: Gigant FM, gigantisch gezellig. Tedo's.

Het originele is natuurlijk van niemand minder dan Nick McKenzie. En het is in het Nederlands vertaald door John Spencer. En het heet Hello, Good Morning. Het is 6:09. Luisteraars, goedemorgen. Je luistert naar het programma Gigantisch Gezellig. En je kan het een klein beetje horen aan mijn stem. Ik ben nogal, verkouden. Ik ben sinds 2 weken lang al eigenlijk een beetje geveld door het virus. Maar we slaan ons er wel weer doorheen op deze zaterdagmorgen. Hè? We hebben natuurlijk zoals gebruikelijk weer de lekkerste platen voor je meegenomen. Piratenknijters, Nederlandstalig, Goud van Oud. En natuurlijk ook een aantal slagers. En om 11:30 wordt hij weer gekozen. De nieuwe mega-gigant van deze week. Zullen we nog even de oude draaien van afgelopen week? Ja, hè? Hier zijn de Dikdakkers en we gaan met z'n allen naar Amerika.

Het origineel heet Wings of an Eagle. En het is in het Nederlands vertaald of in een jasje gegoten door Ivo Franklin. En het heet Vliegen met de Vleugels der Liefde. Voor de mensen die een beetje later hebben ingeschakeld, goedemorgen. Ik heb een beetje last van mijn keel, dus het wordt wel een beetje een rustig programma vandaag. Maar ja, we hebben natuurlijk wel de lekkerste muziek weer voor je meegenomen. En je kan ook een muzikale suggestie doen via WhatsApp 0591 30 20 10. Of even contact zoeken met het contactformulier www.gigantfm.nl. Ja, de

0: De G die wil er niet echt uit.
1: Oh.
0: En dan komt alles wel voor de bakker. En degene die dat ook heeft gedaan, dat is Gerrit uit Grun. Hij schrijft onder andere: goedemorgen Tedo. Vandaag is Willy Nelson 93 jaar geworden. Kan je van hem wel Home Is Where You Happy draaien? En als je die niet hebt, dan Seven Spanish Angels met Ray Charles. Dat is ook een prachtig nummer, hè?
1: Ja.
0: Maar we hebben die eerste plaat voor je hier voor me liggen, Gerrit. Willy Nelson zegt, 93 jaar. Speciaal voor Gerrit Wittgren gaan we een plaat draaien van deze zanger Willy Nelson. En het is Home Is Where

0: Een van de vele hits van deze zanger, Wolter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Dat brengt de tijd op 9, dubbele punt, 23. Oftewel bijna 9:55 alweer. Op deze zaterdagmorgen. Het wordt tijd voor een lekker bakje koffie, hè?
1: Ja.
0: Ik pak onze mailbox er even weer bij. Eens even kijken, Hendrik Meems. Goedemorgen, Tedo. Je mag van Jan en Saharis hoor eens de koekoek roepen wel even draaien. En een fijne uitzending gewenst. Groetjes, Hendrik. Nou, Hendrik, hij zit in het blokje van 3 hoor, straks, hoor. Dus zet die radio vast maar wat aan. En ook een verzoekje, of een muzikale suggestie, liever gezegd, van Angelique. Hallo allen, graag zou ik het nieuwe nummer van René Vroeger en Waylon wel willen aanvragen. Hoe de liefde gaat, dat dit maar een goede hit mag gaan worden. Nou, ik ben er niet bang voor, Angelique, want ik vind het een prachtige plaat. Het is onder andere geschreven door Billy Dans en Lars Koehoorn. En die is afkomstig uit Winschoten. Dus we mogen best wel een beetje trots zijn dat Lars zo'n plaat heeft geschreven samen met Billy Dans. Nou, speciaal voor Angelique en straks ook even voor Hendrik. Hun muzikale suggesties, maar eerst even deze van René Vroeger in samenwerking met Waylon, die prachtige plaat. En dat gaat een dijk van een hit worden. Hoe de liefde gaat.

0: Even speciaal voor Hendrik Meems zijn muzikale suggestie op deze zaterdagmorgen. Jan en zijn Harry's en hoor eens de koekoek roepen. Ik heb nog even het weerbericht voor je. Later vanmiddag en vanavond enkele stevige onweersbuien. Het is ook code geel. Vanochtend schijnt eerst even op veel plaatsen de zon. Vanuit het zuiden uit neemt geleidelijk de bewolking toe. En er kan plaatselijk een bui voorkomen. Ja, vanmiddag zijn er perioden met zon. Later is er vooral in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Maximum temperatuur die ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Ja, vanavond trekken er weer enkele onweersbuien noordwaarts over het land. Op een enkele plaats kan bij de buien hagel voorkomen. En er kan veel regen in korte tijd vallen. En er zijn windstoten tot ongeveer 70 km per uur mogelijk. Dus uitkijken. In het noordoosten zullen de buien minder zwaar zijn. Nou. En als ik het goed begrijp, wordt het volgende week weer beter. Nou, dat is dan maar even duimen. Hier is Rudy de Wit en kom maar bij mij.
1: Verschuil je niet achter verdriet.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik kom van disco.
2: Ik
1: weet, het is niet te geloven, maar het is zo.
2: De Dutch Boys hoorde je op Gigant FM en het heette Boer Harms. 9:45 alweer, de tijd vliegt voorbij, hè?
3: Oh.
2: Nog zo'n kleine 12 minuten, dan gaan we op weg naar het nieuwsblokje van

Rens Max Verstappen die boekt in Miami het beste resultaat tot nu toe. In dit seizoen trouwens. Een positieve stap voor ons, zegt hij. Max Verstappen die start de sprintrace in Miami vanavond om 6 uur Nederlandse tijd vanaf de 5e plaats. En regerend wereldkampioen Lando Norris die was het snelst in de sprintkwalificatie. Maar ja, de meningen zijn weer een beetje verdeeld. Hè. De een die vindt het wel leuk, Formule 1 tegenwoordig. En de ander die zegt van nou, voor mij hoeft het niet mee. Nou ja, het seizoen is eigenlijk ook nog maar net van start gegaan. Dus we moeten maar even kijken wat er allemaal gaat gebeuren tijdens Formule 1. Ik heb hier een leuke liggen van Belinda Kinnaar. Hier is Het leven valt best mee.

even een lekkere piratenknijter zo even tussendoor. Sylvia en de Music Man hoorde je op Gigant FM en het heette In het Weekend. Nou, we kunnen nog even één plaat draaien. Dan gaan we op weg naar het nieuws- en reclameblokje van 10 uur. Of net andersom, reclame nieuws. Na 10 uur zijn we weer bij je terug met het tweede gedeelte van dit programma. Gigantisch gezellig. En mocht jij een muzikale suggestie hebben, dan mag hè. 0591 30 2010. Nou, tot zo na het nieuws van 10 uur.

0: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: ZiekEmmen.nl.
1: Artiestengala organiseert op vrijdag 8 mei live op het podium. Tribute to the Cats Band. Tribute to the Cats Band op vrijdag 8 mei op het evenemententrein te Emmerkompaskum. Tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com.
2: Kijk, dit is nou zo'n makeover waar je blij van wordt. Nieuwe gordijnen en een vloer, meteen sfeer. Een heerlijk pigeur. Kijk op Gordijnen Ontzorgd van A tot Z. En Kijk op Gordijnen komt gewoon bij jou thuis. Met stalen. Dus in-betweens, jaloezieën of toch shutters? Een PVC-vloer, laminaat of hout? Kijk op gordijnen.nl in Coevorden.
3: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Tedo's

ja, die blijf je gewoon draaien. En dat is er ook een van. De Raldeo's en hun nieuwe single Date Night. En daarmee is een begin gemaakt van het tweede gedeelte van Gigantisch Gezellig op dit radiostation op...

0: In dit uur ook een muzikale suggestie hebben, dat is mogelijk. Dan moet je even gaan whatsappen 0591 30 20 10. Of even contact zoeken via het formulier op onze internetsite www.gigantfm.nl. En daar staat dan zo'n tekstje van plaat aanvragen. Nou, het moet natuurlijk wel een beetje in het programma passen, hè? Ja. Ik krijg ook een van Jeroen en Gea binnen. Die zijn momenteel ook een vaste luisteraar van Gigant FM. En ze zijn druk aan het bouwen met hun woning in Harpel. Het mooie Harpel. Oh, echt puur natuur daar. Ik heb net even de foto gezien. Nog een hoop werk te doen, Jeroen. Maar misschien gaat het met jullie muzikale suggestie straks een beetje sneller. Speciaal voor jullie Blondie en Maria.
1: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Tedo Swartz.

Dat waren die twee Tiroler Vennenberg-Moser. En het heette Kom in mijn heksenhaus. Het lijkt wel een beetje op het verhaaltje van Hans en Grietje, maar dan anders, ja. Voor de mensen die een beetje het nieuws gevolgd hebben van Bulderig Timmy op de televisie. Nou, Bulderig Timmy die zwemt weer in open water. De walvis die lag wekenlang vast voor de Duitse kust, maar is vandaag losgelaten in het open water van de Noordzee. Bulderig Timmy werd met een schip naar Skagerrak gebracht. En dat is het deel van de Noordzee tussen Denemarken en Noorwegen. En daar is de Bulderig in open water losgelaten. Volgens Duitse blad Bild kwam Timmy na de vrijlating nog even kort boven water om een waterstraal te spuiten en zwom hij daarna weg. Even een bedankje, die waterstraal natuurlijk. Nou, hij zou nog wel te zien zijn op de dronebeelden, schrijft de Duitse krant, die uitvoerig verslag deed van de reddingsactie. Het was ook spectaculair, hè? Het is 9:40. Mocht jij nog een muzikale suggestie hebben voor dit programma, we zijn tot 12 uur bij je. Even WhatsAppen 0591302010 of even contact zoeken met het contactformulier op onze internetsite www.vliegandfm.nl. En om 11:30 dan is het weer zover, hè. Dan laten we hem weer horen. Dan gaan we hem bekendmaken, de nieuwe mega-gigant van deze week. En omstreeks 10:45 krijg ik zo'n envelopje. En daar zit de mega-gigant in. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig. We zijn tot 12 uur bij je met natuurlijk lekkere hits uit het grijze hitverleden. Afgewisseld met Nederlandstalig. Goud van Oud. En slagers. En dit is muziek uit Nederland. Hier is Moed en Fun. En Johnny.

Het is weer helemaal hot, hè, de Beach Boys. Dat is eigenlijk een beetje te danken aan The Battle of the Bands. Daar heb je zo'n soort van een revival bandje. En zij hebben hoge ogen gescoord tijdens dat programma. Beach Boys, Good Vibrations. En ik ga volgende week naar CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Ja, tenminste, ook van die bands uit The Battle of the Bands. Hey, ik heb even het weerbericht voor je. Later vanmiddag en vanavond enkele stevige onweersbuien. Code geel in het land. Vanochtend schijnt eerst op veel plaatsen de zon. Vanuit het zuiden uit neemt het geleidelijk de bewolking een beetje toe en kan plaatselijk een bui voorkomen. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Later is er vooral in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Maximum temperatuur die ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Vanavond trekken enkele onweersbuien noordwaarts over het land en op een enkele plaats kan bij de buien hagel voorkomen. Er kan veel regen in korte tijd vallen en er zijn windstoten tot ongeveer 70 km per uur mogelijk. In het noordoosten zullen de buien minder zwaar zijn. Komende nacht verdwijnen de buien in het noorden. In het westen en noordwesten blijft nog steeds een bui mogelijk. Met een klap onweer is daarbij niet uitgesloten. Minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. Nou, ik was net even buiten. Ik zit zelf met mijn studio in Westerwolde. Het is hier prachtig weer. En nog geen wolkje aan de lucht, man. Lekker genieten van het mooie weer. En voor de mensen die momenteel in de tuin aan het werk zijn, werk ze nog even. En ik heb hier nog een lekkere plaat liggen van niemand minder dan Marianne Veenstra. Een oude megagigant van een aantal weken geleden. Een prachtige plaat. Marianne Veenstra, Truckershart. Ik tel.

Henk Dessel, stap voor stap. En je kent hem natuurlijk van zijn grootste hit. En dat was De Bom. Je luistert nog steeds naar Gigant FM. En ik heb hier een lekkere plaat van Dick van Altena. Hier is Verslaafd aan de Weg.

Travis. Een van zijn vele successen in de hitlijsten van Nederland. Je hoorde Per Spoor, oftewel kading, kading, kading, kading. We gaan even weer terug naar onze mailbox voor de muzikale suggesties. En ik heb hier een liggen van Mini. Mini die schrijft onder andere: hoi, graag een plaatje van Wilma, 80 rode rozen. Want Wilma was afgelopen week jarig en alsnog van harte gefeliciteerd. Namens ons natuurlijk ook, Wilma. Mini, speciaal voor jou, hier is Wilma en 80.

speciaal voor Mini. En het moest een plaats zijn van Wilma. Het heet 80 Rode Rozen. Hey, we gaan zo weer op weg naar het nieuwsblokje en reclameblokje van 11 uur. Na 11 uur zijn we natuurlijk weer bij je terug met het derde en tevens laatste gedeelte van Gigantisch Gezellig op dit radiostation. En natuurlijk straks om 11:30 de bekendmaking van de nieuwe Mega Gigant. Ja, tot zo. Na reclame, nieuws en

0: jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Op zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei. Evenementen trein en kompaskum.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer en 40 jaar zijn we in en Rollo.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
8: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
9: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
8: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
10: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
8: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
4: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiëns een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
6: Gigant FM, gigantisch gezellig. Tedo's

0: Lekker begin van het laatste gedeelte van het programma. Gigantisch gezellig. BZN, Don't Say Goodbye draaiden we. Ja, nog een uurtje te gaan. En straks om 11:30 de bekendmaking van de nieuwe mega-gigant. Ja, aha. En er zijn ook weer een aantal mensen die hebben gebruik gemaakt van onze mailbox. Die hebben even een muzikale suggestie. Ook Marta uit Roelofs Arensveen, die luistert weer mee. Goedemorgen, Tedo. We zijn er ook weer, hoor. Joehoe. Het is weer gezellig. Dank je wel, Marta. Draai maar weer wat van SBR. Dan moet je me even typen wat SBR is, Marta. Dat is zaterdagmorgen. Ik ben nog niet helemaal wakker, dus... Stuur zomaar even een appje. Wat is SBR? Ja. En eens even kijken, Gerrit doet Grun, die wou een plaat horen van... eens even kijken, van de Bellamy Brothers. 50 Years On. Dat is het nummer van hun jubileum, hè? Ja. En mocht jij nog een muzikale suggestie hebben... dan gaan we even vooral whatsappen 0591302010... of even via het contactformulier www.gigantfm.nl. En dan komt alles wel voor de bakker. Tot 12 uur zijn we bij je met onder andere de Sunstreams. Vader Abraham, Agde de Munnik en ja, ook die plaat van de Bellamy Brothers.
1: Dit is Gigant FM, de gezelligste.

0: Ja, een hele poos geleden waren ze gestopt, maar ze zijn er gelukkig weer. Agda en de Munnik en het regent zonnestralen. En dat is momenteel ook het geval in het Westerwolde landschap waar ik momenteel vertoef. Lekkere temperaturen buiten, lieve mensen. Nog zo'n kleine 7 minuten, dan weten we wie of wat of zij of haar de nieuwe mega-gigant gaat worden voor deze komende week op dit radiostation. Ik heb hem nu voor me liggen. Het is een hele leuke, moet ik zeggen. Maar dat eerst om 11:30. Ik heb muziek voor je onderweg, onder andere van Kees en Marian. Hello, hello baby. En de nieuwe single van Jilano Brand. Alles heb jij. En daar achteraan natuurlijk de nieuwe mega-gigant.
1: Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

Juliano Brandt. En dat heet Alles heb jij. Ja, het was even een storingje in mijn systeem. Nou ja, hij draait weer lekker door. En we zijn toegekomen aan de bekendmaking van natuurlijk de nieuwe mega-gigant van deze week. Hij heeft gisteren zijn gloedje nieuwe single uitgebracht. Met deze vrolijke en aanstekelijke track zet hij opnieuw een stevige stap binnen het feest- en levensliedgenre. Hij is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de Nederlandse podia. Met hits als C'est la vie en Zaterdagavond wist hij een breed publiek aan zich te binden. En hij staat bekend om zijn energieke optredens met een hoog meezinggehalte. En dan heb ik het, lieve mensen, over de nieuwe single van Dennis van Dam. Onze nieuwe megagigant van deze week. Lekker

zo gezellig op deze zaterdagmorgen. René Schuurmans hoorde je en als het weekend is. Bekend van de grote race, dit is een oudje van Quintus en we gaan weer rijden.

jongen, jongen. Echt heel ver terug in de tijd. Echt een piratenkneiter op Gigant FM. Theo en Irma hoor je. En als ik s'avonds met je ga dansen. Ja, dat was hem. Hey, het zit er weer op. Je hebt weer kunnen genieten van 3 uur lang van hits, piratenkneiters en slagers. En natuurlijk niet te vergeten Goud van Oud in het programma Gigantisch Gezellig. Ik wens jullie vanavond veel plezier met de DJ Carousel. Wie daar plaats gaat nemen, ik zou het echt niet weten nu, hoor. Maar natuurlijk morgen ook de gezellige zondag met Marco als eerste. Met natuurlijk een heleboel muzikale suggesties. De groetjes en de verzoekjes in zijn programma. En natuurlijk Jan, ja. Die maken de zondag weer een beetje compleet, hè? En later op de avond nog lekker de country. Dus wat wil je nog meer? Wat mij betreft, graag tot donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Nou, geenzelfde tijd. Het is 7 uur 's avonds dan, hè? En geniet nog even van de zon. En graag tot de volgende keer. Joep doei. Groetjes. De Mazzel.

0: wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl. Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep As the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

nek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagengek, ik ben geboren in een mek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn

0: ken het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn om een drukker te zijn.
1: Gigant is in de regio. Gigant FM.

0: Gigant FM, weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei. Hemelvaartsdag op Erica. Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
5: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: zo'n make-over waar je blij van wordt. Nieuwe gordijnen en een vloer, meteen sfeer. Een heerlijk pigeur. Kijk op Gordijnen Ontzorgd van A tot Z. En Kijk op Gordijnen komt gewoon bij jou thuis. Met stalen. Dus in-betweens, jaloezieën of toch shutters? Een PVC-vloer, laminaat of hout? Kijk op gordijnen.nl in Coevorde.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartendieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
7: Artiestengala, organiseert op vrijdag 8 mei. Live op het podium. Tribute to the Cats Band. Tribute to the Cats Band op vrijdag 8 mei. Op het evenemententrein te Emmerkompaskum. Tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com.
8: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving & Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Daktechnieken Emmen.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stoperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stoperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
5: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
7: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

af bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9.

0: Gigant.nl.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Gant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via kabel Noord. Kanaal 842. Gant FM. Gant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Zeeman Electro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Electro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermansbouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
9: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
10: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn we.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Daktechnieken Emmen?

0: Nieuwsradio.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer en 40 jaar zunweer en rollen.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.
5: Gigantisch in de regio.

0: shopemmen.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijt-en-gordijnshop.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En als de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwing FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
1: Kijk, dit is nou zo'n makeover waar je blij van wordt. Nieuwe gordijnen en een vloer, meteen sfeer. Een heerlijk pigeur. Kijk op Gordijnen Ontzorgd, van A tot Z. En Kijk op Gordijnen komt gewoon bij jou thuis. Met stalen. Dus in-betweens, jaloezieën of toch shutters? Een PVC-vloer, laminaat of hout? Kijk op gordijnen.nl in Coevorde.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
0: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: zaterdagavond. Dit is de Gigant FM DJ Carousel. DJ Carousel. De DJ van vanavond is...
1: Bert Bakema.
2: Ja. Daar is hij weer. Yes, yes, yes. Gisteravond al geweest. En vanavond is het weer mijn beurt. Nou ja, gisteravond, ja, nou ja, ja, ja, ja, eind van de middag, begin vanavond, vanaf 5 uur is het altijd tijd voor Weekend Bakema op de vrijdag, vrienden. Mocht je dat nog nooit gehoord hebben, ik zou het ook niet doen, want het, ja, het geeft geen meerwaarde de radio toestanden, zeg maar. Nee, geintje toch, maar nee, dat is het eigenlijk. Ja, elke vrijdag weer. En we hebben natuurlijk heel veel zin erin om Weekend Bakema weer te presenteren. En voordat je het weet is de week alweer voorbij. Dus want gisteren was het alweer vrijdag. Dus zo snel gaat het, vrienden. Nu iets anders. Tijd voor de DJ Carousel.
3: Hallo Bert, ben je weer?
2: Ja, ik ben er weer. Dus zet je maar schrap. Tot 10 uur zijn we bij je met het geweldig programma de DJ Carousel. Je weet het, elke zaterdagavond is er weer tijd vanaf 7 uur om dit programma te doen. Nog even Theo Swartz bedanken voor vandaag. Hij was vanochtend op de zender vanaf 9 tot 12 en met zijn programma gigantisch gezellig. Is dat nou deel 1 of deel 2? Je weet dat maar nooit. Hij heeft twee dezelfde programma's. Eentje op de donderdagavond en eentje op de zaterdagmorgen. En wat is nou deel 1? Er was nou deel 2. Ja. Dat maakt ook geen fluis uit. Geen flauw saus. Maar ik kan een flauw saus. Dat is. De vraag of iemand de koffie klaar is. Nou, ik zal je vertellen. Ik moet even een bakje. Ik loop even naar de automaat toe. Hallo? Hij doet het amper. Ah! Ja. Mooi. Wat een herrie, joh.

0: Och, het is een oud dingetje, maar hij is wel van deze tijd, want...
1: De koffie staat klaar.
0: En dat is het antwoord op de vraag. Is de koffie klaar vandaag? Ja, de koffie staat klaar. Dus, geen probleem. Maar de vraag is wel, ben jij niet naar het voetballen toe dan?
1: Hè?
0: Dat is het ook begonnen om 7:15.

Ik heb het idee dat ik wat vergeet of zo. Ik weet niet wat dat is. Alle lampen staan aan. Hapjes staan in de koelkast. De cola staat koud. Koffie is onderweg. Alle verlichting doet het toch, ja. Alle knoppen staan omhoog. Ik heb ook nog niks gehoord dat er iets misgaat of zo. Maar ik heb zo'n idee, ik weet niet. Net of ik wat vergeten ben of zo. Maar goed, ik denk het haast niet dan. Het loopt weer als een trein. Net als gisteren. Of niet, Dave?

0: Ik laat jullie nog niet gaan, want we moeten nog tot 9 uur. Heb ik het telefoonnummer al genoemd?
1: Nee, hè?
0: Ga ik lekker ook niet doen.
1: Jawel.
0: Nee. Nee, waarom? Nou, dat hoort toch zo? Nee, ja. Dat kan ook vervelend worden natuurlijk. Kom er eens achter. Ja. Maar een aantal mensen hebben al gereageerd, onder andere Koop. Die zegt, mooi Bert, wat een luxe, je mag alweer. Ja, dat klopt. Heel veel draaiplezier voor vanavond. Dankjewel, beste Koop. En weer een leuke foto heeft hij toegestuurd. Mooi man. Bert van de Sesamstraat is aan de dansen. Grappig. Dankjewel. Wat een inspiratie heeft die man toch. Mooi. Marta uit de Roelofs-Arendsveen. Hallo, hallo, hallo. Die zegt, wil je nog even Theo bedanken nog? Voor de gezellige muziek. En ook van donderdagavond. En een heel fijn weekend gewenst. Groetjes Marta. Dankjewel, ik geef het even door aan Theo. Ze zegt ook nog, ja Bert, gezellig, we zijn er weer bij hoor. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Danny uit Veendam zegt, Bertje,
2: veel draaiplezier.
0: Dankjewel.

0: op de plaat. Een nummer wat je bijna nooit hoort. En we zoeken ook nog een terug naar de discotheekplaat. Zo'n knallertje, weet je wel.
1: Dus
0: ga maar even meepeinzen. Dan hoef ik het niet alleen te doen natuurlijk. Dus dat mag van alles zijn hoor. Waar je op gedanst hebt vroeger. Bijvoorbeeld, noem eens wat. Kung Fu Fighting. Och ja, jaren 70 plaatje. Carl Douglas. Of misschien heb je wel gedanst op John Travolta of zo. Dat weet ik ook niet. Mag ook een ethisch plaatje zijn natuurlijk. Dat maakt helemaal niet uit. Als je denkt van nou, die moet even gedraaid worden en hij kan door de beugel, dan gaan we er zeker doen.

0: iets van Barry White zijn. Dat is dit al gek.
1: Ja, mooi.
0: Ik zal even een voorbeeldje geven, bijvoorbeeld wat je kunt doen, onder andere om aan te vragen. Dus dan gaan we over. Oh, man. Ja, hoor eens even. Hij doet het nog. Die oude pick-up van mij, mooi toch. Een plaat van de 3 Degrees.

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Swartje mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: Dat zijn mooie complimenten, dat zou je maar gezegd worden natuurlijk. Wendy van Hout heet zij. En jij kan de hele wereld aan. We hebben nog een half minuut ongeveer. Alvorens wij eruit moeten, want ja, het staat weer te dringen. Voor de deur staan ze alweer. Er wordt al geklapt, want we staan voor de deur. Ja, wie dan?
1: Nou ja.
0: Reclame natuurlijk. Het nieuws en wederom reclame. Dus, dag. Ik ga even... Ja, dat ga ik even doen. Ik ga even voeten wassen. Wat tijd.
2: Zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn. Want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's. Even serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marnets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
3: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Butel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Butel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Artiestengala organiseert op vrijdag 8 mei. Live op het podium. Tribute to the Cats Band. Tribute to the Cats Band op vrijdag 8 mei. Op het evenemententerrein te Emmerkompaskum. Tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com.
7: Het Monument. In Feyenoord Nieuws.
5: in landelijke stijl aanstaande zondag geopend.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
7: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
9: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
10: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
11: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
12: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
13: Zeeman Electro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Electro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnologie. Technische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: GigantFM, de GigantFM DJ Carousel.

Lekker toch dit man, de Evening Stars. En als de zon weer schijnt, misschien morgen weer. Dat weet je nooit. Hey, daar is het. En heel eerlijk, wees maar eens heel eerlijk. Heel lang.

0: ja, al die grote knijten spelen ze dan dat niet alleen, maar ook, ook de rest van al die mooie piratenplaten wat ze dan ten horen brengen. Mooi man, ook Van der Paladijn onder andere, dat spelen ze ook. Mooi. Evening Stars, Als de zon weer schijnt. Mooie plaat man. 8 minuten over 8 inmiddels, dubbele tijdmelding. Ja, dat is. Even kijken, wat hebben we allemaal binnengekregen, vrienden? Want ik heb niet eens telefoonnummer genoemd en toch wat er gereageerd. Ik vind dat mooi. Joran Stevens zegt gezellig weer luisteren naar de DJ Carousel. Hij komt ook met een tip. Peter Cetera. Crying of... Oh nee, Glory of Love is dat geloof ik, hè? Glory of Love, ja. Peter Cetera is wel een langzame plaat, beste Joran. Maar goed, ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Mooi man. Arno, die zegt, mooi bed. Slagaren luistert ook weer mee. En gisteren een mooie avond gehad met in het theater is hij geweest met Dana Winder. Dana Winder, mooi. En ze zong een liedje wat hij nog nooit eerder had gehoord. En dus als Steffen kan de plaat nog even draaien, De Mooiste Bloem. Daar heeft zij gespeeld gisteren, gezongen, mooi. Dus ik hoop dat je een leuke avond hebt gehad, beste Arno. Dus gisteravond naar Dana Winder geweest. Mooi man. Ja, een beetje jaloers eigenlijk wel dat je erheen mocht. Mooi man. Goedenavond Bert, staat hier. Je mag ook wel even plaat draaien als je wilt van OMD. Orchestra Maneuvers in the Dark. Made of Orleans. Straks aan het einde van de avond. En het mag ook iets zijn van normaal. En als het even kan, hajo, hajo, hallo, hajo, hallo. Groet van Hendrik. Hendrik Meems. Die had gebeld. En Karin heeft ook gereageerd en zegt... Hoi Bert, ik ben er ook weer lekker bij. Even buiten nog genieten van het weer. Voor de discoplaat heb ik een verzoekje. De Gibson Brothers. Que sera mi vida. En voor de andere iets van Patrick Lindaag. Patrick Lindaag. Dan moet ik even op zoek over die platen. Dat komt helemaal goed. En even kijken. Een berichtje gekregen van Anneke. Die zegt van... Hoi, graag een plaat van Divine even draaien. Shoot your shot. Veel op gedanst vroeger. Groeten van Anneke. Dan nog een berichtje binnengekomen. Ik denk dat het Nijmegen is. Hallo, is het Nijmegen of iets anders? Even kijken.
1: Hey, even een berichtje hier van je grote vriend Gertje uit Nijmegen. Hé, wat schetst mijn verbazing. Mag jij ook gewoon tegenwoordig de zaterdag invulling geven? Het is vertrouwd om jouw stem, jouw geluid weer te horen. De zoete klanken van Betje Bakema. Ik heb geen verzoekje, want we moeten naar een verjaardag. We gaan er zo vandoor. Maar leuk om je te horen en ga zo door. Gigant FM, onze zender. Ja. Hey, groetjes en je bent weer lekker bezig, jongen.
0: Dankjewel, man.
1: Yo.
0: En veel plezier op de verjaardag.

0: Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.
1: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Lekker ding. Het mag van alles zijn. Nou, doe het mij maar een colaatje. En ja, dat is hem, de nieuwe megagigant. Lekker ding van Dennis van Dam. En wat wil je drinken dan?
1: Nou, ik drink alleen maar Ranja.
0: Ja, natuurlijk. Zo is dat. Goed, het is 7:30. Alweer in deze show. Ja, het kan een aantal minuten schelen natuurlijk. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Want dan krijg je al als reactie van luisteraars. Bert, de tijd loopt niet helemaal goed. Synchroon. Nee, dat kan kloppen. Als jij via de stream luistert, dan scheelt het misschien een paar seconden. Een minuutje of zo misschien. Ja, dat is wel eindelijk. Maar als jij via DAP radio luistert, dan ongetwijfeld moeten de tijd een beetje overeen komen. Zo is het. Hij is naast mij geschoven. Ja. Jeroen, goedenavond.
2: Ja, ik luister altijd via DAP.
0: Ja?
2: Ik loop altijd voor.
0: Oh?
2: Ja. Dus ik weet altijd al de volgende plaat die jij dan nog niet weet die je gaat draaien. Ja. Snap je? Ja, dat is onvoorstelbaar, die nieuwe techniek, jongens. Dat is
0: mooi.
2: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Ja, goed. Dus je helemaal vanuit randje Overijssel.
2: Ja, klopt.
0: Naar nog een.
2: Ik heb alle drie de DAB-banden weer beluisterd.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Klinkt dat een beetje gaaf dan?
2: Dat klinkt mooi. Treffelijk.
0: Ja.
2: Ja, hoor.
0: Oké.
2: Okay. Treffelijk.
0: Goed. Er werd al gevraagd.
2: Ja, zo is.
0: Ja, even bijpakken. Gert Wolderik die zegt van... Hoi Bert, komt Jeroen nog?
2: Oh. Ja.
0: Ja. Heb je wat beloofd of zo dan?
2: Ja, nee, ik heb niks beloofd. Maar ik stuur jou even appie van, hey.
0: Oh, hij heeft ook een vooruitziende
2: blik. Ja,
0: dat is mooi.
2: Ja, dat is alweer goed, hè?
0: Dus hij is er, beste Gert. Wil je nog wat vragen aan hem? Ik geef zo dadelijk de knuppel aan Jeroen. Die moet even zijn best doen hier. En dan, ja, want weet je wat het is, Jeroen?
2: Ja,
0: tegenover mij heb je daar een uitgaansgelegenheid.
2: Ik zie het.
0: En vanavond is er live muziek.
2: Oh, van wie? Weet je dat ook?
1: Nee, geen idee.
0: Een jam session.
2: Oh.
0: Dus je kunt vrijwillig meedoen.
2: Oh, dan kun je meedoen.
0: Ja, dat.
2: Oh, dus jij gaat zo met je keyboard die kant op. Dat was jouw idee.
0: Ja. Dus, en de lady wil ook graag heen. Dus het kan zo zijn dat ik jou een uurtje alleen laat.
2: Oh, nou, dat is geen probleem.
0: Ik heb geen idee.
2: Nee, hoor.
0: Even kijken. Koop die zegt normaal graag even bed met zondag. En anders een plaatje van Maywood. When I look into your eyes. Die ken ik helemaal niet trouwens. Maar goed, dat zal een leuke plaat zijn. Ons vraagt hem niet aan natuurlijk.
2: Nee, dat zo is het.
0: U vraagt, wij proberen. En Danny uit Veendam die zegt... mooi Bert, graag voor mijn grote vriend Klaas Bisschop even een plaat draaien. Rommy, als het even kan, ik kan je vergeten. Zeg je dat, Kiddy?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou,
3: dat is eigenlijk...
0: En we hebben wat is het ook alweer? Oh ja, Jorn Stevens, heb ik die plaat gedraaid, hè?
2: Oh ja.
0: Die van Peter Cetera en Glory of Love hebben we gedaan. Dus,
2: beetje een schuifelplaatje, toch?
0: Ja, dat hadden we best kunnen doen.
2: Kun je ook weer afstrepen, toch?
0: Ja.
2: Of,
0: misschien
2: doen we nog één.
0: Zo is het. Goed, even kijken. 0591-30-20-10 is ons telefoon.
4: Oh, ja.
0: Ja.
4: Nou.
2: Gelijk wakker.
0: Ja.
2: Goedemorgen.

0: Hey Bert, kijk jij eens naar de lucht?
1: Ja.
2: Onweer?
0: Ja, ik heb geen idee.
2: Oh,
0: het betrekt hier een beetje.
2: Ja, klopt.
0: Als ik zo naar buiten kijk hier voor mij...
2: Wij zouden nog een beetje...
0: Ja.
2: Onweer krijgen, volgens mij.
0: Is dat zo?
2: In het mooie... Grun.
0: Is dat zo?
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Oh,
0: dat is eigenlijk.
2: Dat is toevallig. Want?
0: Gertie zegt... Heb je Guus Meeuwis?
2: Oh,
0: met...
2: Ach, ja. Het is stil... Aan de overkant.
0: Ja, hè? Bijna. Bijna goed.
2: Oh, ja.
0: Of die plaats van...

0: Zaterdag 9 mei gaat het dak eraf bij het Artiestengala. Met live op het podium, de Heino's. En de Beatcrooks. En ook live op het podium, DJ Evander. De tent is geopend vanaf 7:30. Kijk voor meer informatie op artiestengala.com. Zaterdag 9 mei. Evenementen Kompaskum.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: ken ik nog steeds niet. Romy is dit?
1: Romy, ja, Danny uit Veendam vroeg hem aan.
0: Ja, mooi. Speciaal voor zijn vriend Bisschop.
1: Klaas. Ja.
0: Bisschop.
1: Ja, zeker.
0: Is het Bisschop of Bisschop? Bisschop.
1: Het staat hier als Klaas Bisschop.
0: Klaas. Ja. Jakke Klaas.
1: Bisschop.
2: Sinterklaas. Ah.
1: Ah, ah, ah. Nou ja, Danny, voor jou gedraaid. Of eigenlijk voor Klaas dan, hè?
0: Ik kijk eens. Het is,
1: laat Romy hier. Oh, wat ga je doen?
0: 9 over 9.
1: Nou.
0: Nou.
1: Wat wil je meer?
0: Tenminste, bij ons
1: en
0: in de studio. Hè?
1: Och. Ja. Ja, want? Ja.
0: Een heel verhaal weer.
1: Nee.
0: Maar goed, je moet toch wat aan vertellen, wees eerlijk.
1: Zo is het.
0: 0591-30-20 is ons telefoonnummer. Je kunt daar
1: ook op zaterdagavond, hè? Ja. Kun je WhatsAppjes te sturen.
0: Dus ja, dat gaat allemaal via de centrale Emmen.
1: Ja.
0: Want 0591-30-20, dat is 20-10. Dat is toch Emmen?
1: Hey? Ja, ik heb wel eens meegekeken daar in de studio. Want dan, ja? Ja, dat weten mensen niet hoe de techniek aan de achterkant gaat. Kijk, dan stuur je een appje.
0: Ja.
1: Dan komt hij binnen inderdaad daar.
0: Ja.
1: En dan moet het allemaal overgeschreven worden.
0: Okay.
1: Om het naar, hier naar jou toe te sturen.
0: Ach.
1: Dus er zit gewoon een hele redactie.
0: Ja, joh.
1: Zit die hele lijsten bij te werken.
0: Aha.
1: Dus ja, ik zie wel eens een spelfoutje. Denk, ja, even iets te snel.
0: Ja,
1: dus,
0: dat kan natuurlijk.
1: Dat kan allemaal gebeuren.
0: En als je dan de telefoonnummer ingetoest hebt, dan krijg je meestal...
3: Met Greetje.
0: Och. Nou, en dan moet je even je woordje doen.
1: Moet je even
0: dat dan werkt.
1: Ja, dat is een probleem. Ja, oké.
0: Hey Jeroen, wat komt er allemaal nog binnen? Want het is druk, of niet?
1: Het is druk hier, even kijken. Berichtje van Arno, of iets hebben van de Havenzangers, of duo Wim en Henk. Nou, dat is nog geen probleem, Arno. Dat is geen groeten daarin. Het mooie Slagharen.
0: Jawel.
1: Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Martin vraagt nog even om een plaatje van Valk. Dancing the Night Away.
0: Ja, mooi, Valk.
1: Ja, ja, oh, Valk. Dat is,
0: Een berichtje uit Gieten komt binnen.
1: Ja.
0: Van de persfotograaf aldaar.
1: Oh, daar ben je.
0: Hij,
1: the one and only.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hij vraagt om bijzondere platen, moet ik zeggen.
1: Harlem, toch?
0: Ja,
1: ja, dat hoort. Dat is wel mooi.
0: Ja. Carsie Jane?
1: Ja.
0: Ja, nou, doe je best.
1: Nou,
0: ik zou zeggen, ik vraag hem. Wij proberen.
1: Vooral jij gaat proberen.
0: Ik moet even zorgen voor de hapjes.
1: Ik ga die Vlieso-trap even naar beneden trekken hier. Dat jij even de zolder
0: weer op kan. De spinnenweb aan de kant duwen, natuurlijk.
1: Kijk en uit. Even die oude, ja, wat is het? Bananendozen van Takens even weer erbij kan pakken.
0: Ja, dus, dat is eigenlijk, nou goed.
1: Ja, doen we niet zo moeilijk om, toch?
0: Oké. Nou. Oh, is lekker. Ja.
1: Ja hoor.
0: Standje burenruzie weer natuurlijk. Krijgen we zo dadelijk weer binnen hoor, deze plaat.
1: Zo is het.
0: Dit is ook een knallertje dit.
1: Ja.
0: Ik vind het echt zo'n kermisplaatje.
1: Is het ook, ja?
0: Ja.
1: Alweer een winnaar.
0: Ja.
1: En

0: Ik weet niet hoe laat het wordt vanavond, maar... Hey!
1: Bij me vanavond.
0: Bij jou vanavond.
2: Zand FM, DJ Carousel. Terug naar de disco.
3: Terug naar de disco.
0: Gave jingle dit, hè?
4: Ja, is mooi, hè?
0: Ja, dit is mooi gemaakt,
4: ja. Ja, natuurlijk. Martijn is dat, hè?
0: Ja, dat kan niet anders.
4: De voice van Martijn.
0: Ja,
4: mooi.
0: Zo is het.
4: Het is...
0: Hoe laat is het?
4: 5:05.
0: Ah, dan is het toch hoog tijd om terug te gaan naar...
4: De disco.
0: De disco.
4: Ja, mooi.
0: Ja. Even kijken.
4: Het staat niet in het systeem, dit niet, hè?
0: Nee, dit is toch wel
4: dat bijzonder. Verbaast me wel een beetje, eigenlijk. Ja. Want het is wel een plaatje wat ja, veel van gedraaid is. Ken je het nummer trouwens?
0: Ja, zeker.
4: Überhaupt?
0: Oh, ja. Het is misschien dan wel... zou het voor mijn tijd zijn? Wat voor decennium praten we over? Ja. Jij weet het. Hey, joh. Jij bent heel goed met jaartallen, weet ik. Dus?
4: Nee, dus. Ethisch.
0: Oh, nee, dan. Nee, dan is het... Toen was het er al.
4: Toen was het er al, toch?
0: Ja.
4: Het kan maar zo 70 zijn.
0: Nee, ethisch.
4: Ik weet het niet eigenlijk.
0: Nee, nou ja.
4: Dus maar één die het weet, dat is Jan.
0: Dat is Jan. Als Jan luistert.
4: Jan Schoenhozen.
0: Dat is als je hem nodig hebt.
4: We hebben het over. Folk, hè?
0: Folk.
4: Dance the Night Away?
0: Ja, dat is mooi.
4: Saw you on the dance floor. Dat is jaren 80.
0: Ja, dat 70. Ook.
4: Kan ook.
0: Ja.
4: Ik heb geen idee.
0: Ja, goed. Ik blijkt.
4: Nee, dat is aan. Dat ik maar een vak moet leren. Toch?
0: Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Ach joh, hè. De tijd gaat ook zo snel.
4: Ja, dat is het.
0: Ja. Zou je dan zeggen. Ja. We kunnen er lang over praten.
4: Maar?
0: Het was een optie vanuit...
4: Veendam,
0: hè, van Martin.
4: Mm-hmm.
0: En wij zijn het er wel mee eens dat dit de terug naar de disco plaat moet worden.
2: Terug naar de disco. Terug naar de disco.

0: Allee.
1: Ja.
0: Dat komt denk ik door de temperatuur, dat je dan roept allee.
1: Ja, volgens mij.
0: Allee, allee, allee, allee.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Dat is eigenlijk... Ja, zeg, moet ik nog de kaas in de worst gaan snijden, denk
1: nou,
0: je?
1: Nou, ik bedoel, ja? Als je er toch bent...
0: Nou ja.
1: Ik kan ook wel even lopen.
0: Sterker nog, ik woon hier.
1: Oh, dus. Is ook zo, ja. Ik was bijna vergeten. Ja. Ik kom hier ook zo vaak.
0: Ja, ja, dat is het. Maar zo langzamerhand weet je ook een speelbal te vinden, denk ik.
1: Ja, zeker wel.
0: We hebben droge worst trouwens nog in de diepvries liggen. Want
1: is geen probleem.
0: Er zijn diverse acties bij ons in het dorp geweest. De voetbalvereniging,
1: ja.
0: De korfbalvereniging,
1: ja.
0: De basisscholen.
1: Oké.
0: Ze verkopen allemaal worst.
1: Allemaal worst, ja.
0: Ja.
1: Dus jij denkt, ik steun iedereen.
0: Ja.
1: Maar dat gaat jou helemaal niet om die... Het gaat jou om die worst natuurlijk.
0: Dat gaat
1: snap
0: om
1: het wel. Ja, ja, snap goed. Ik wel. Dat zou ik ook doen.
0: Het gaat per drie, dus
1: ach, wat
0: drie worsten voor een tientje volgens mij.
1: Ja, snap ik
0: dan ben je een vriendje. En dan, ja, dus ik zit met negen van die worsten in...
1: in je maag. In de diepvries bedoel ik.
0: Ja, in de diepvries, ja. Maar goed, dat, het is allemaal voor het goede doel. Hè? Kijk, normaal gesproken doe je dan paaseitjes. Hè, dat soort dingen.
1: Oh ja.
0: Nou, met Pinkster is het meestal...
1: Ja, dat nu het zegt.
0: Nou, bij jullie...
1: Kwam, kwam ook de,
0: waar hebben jullie scholen?
1: Met een suikerbrood of een kwarkbol.
0: Een kwarkbol?
1: Ja, Bert.
0: Jeetje.
1: Ik zeg, doe alle twee maar. Ja, natuurlijk. Ja, je moet die kinderen toch een beetje helpen, toch?
0: Ja. Ja,
1: zo is het. Maar goed, nee, maar het smaakte voortreffelijk. Het was van de warme bakker.
0: Meen je?
2: Daarover gesproken.
0: Ja?
1: Het niet van de warme bakker.
0: Ja.
1: Hey, maar, och, maar jongens, ik weet niet, hoe laat hebben we het eigenlijk?
0: Nou, het is inmiddels 8:30 alweer. Dus ik heb... ik weet niet of wij...
1: Of ze ligt te slapen daar bij de techniek.
0: Ik denk niet dat jij...
1: Is de redactie nog aanwezig?
0: Dat gaat je niet meer lukken, denk ik.
1: Nee, maar dat geeft ook niks.
0: Heb je wel gevraagd?
1: Ik heb al lang gevraagd.
0: Of een uurtje langer wil?
1: Of het kan. Of het lukt, of...
0: Er is ook een reactie geweest van iemand die zegt van...
1: Ja, die zegt... Wacht even, ik zal even erbij pakken.
0: Ja, pak
1: dit is, dat komt uit Enschede. Christel die zegt... Hé, jongens, leuk dat jullie nog een uurtje langer doorgaan.
0: Oh.
1: Vraagteken. Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu wordt de druk wel hoog gelegd, jongens. Maar ja, goed, we zijn helemaal afhankelijk van...
0: Geen idee.
1: Van de techneuten.
0: Misschien liggen ze al op bed.
1: Ik denk het wel.
0: Nou,
1: ik denk dat ze ons wel toevertrouwen.
0: Jongen, ze kunnen toch niet slapen?
1: Denk je niet?
0: Het is... Het is bloedje heet daar op de slaapkamer.
1: Ja, al die surfers staan te blazen.
0: Ja, joh. Ze hebben allemaal...
1: Die zender staat te knallen daar.
0: Ja, ze slapen naast de studiohok.
1: Naast de petskast met alle surfers erin. En dan snap
0: ze
1: ik
0: hebben, ze hebben daar geen vloerverwarming.
1: Nee.
0: Ze hebben daar wandverwarming.
1: Wandverwarming?
0: Ja,
1: gewoon die dikke versterkers.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Die staan gewoon te loeien daar, mensen. Dus ik bedoel,
0: Nou, dat.
1: Het is allemaal niet zo moeilijk.
0: Nee, maar goed. Ze hebben allemaal nog de flanellen pyjama aan.
1: Ja, is dat zo? Nou, die details, die ontgaan mij, maar oké.
0: Okay. We hebben het aangevraagd of we nog een uurtje langer door kunnen.
1: Ja, okay.
0: Wat een leuk liedje was dat.
1: Dat was heel leuk, ja. Over aanvragen gesproken. Arno, ik zou je bijna vergeten. Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Oh,
1: hij stond gewoon in de lijst, net hoor.
0: Had je hem dit maar beloofd?
1: Ik had hem gewoon beloofd, ja.
0: Nou, belofte maar
1: kunnen draaien. Ja, zo is het.
0: Ja. U vraagt.
1: En wij doen het gewoon.

0: samen vieren.
1: We gaan het samen vieren omdat het weekend is.
0: Jawel, mooi. Is dat muziek van Heino's?
1: Dat zou zo maar kunnen. Nee, je hebt groot gelijk natuurlijk.
2: Ja,
1: hey, ik heb bericht uit de grote studio.
0: Nou?
1: We gaan nog een uurtje door met zo.
2: Ah, dit vind ik wel lekker.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Nou, dank. Onze dank is groot.
1: Deze is van Herman.

0: zwarte rook, vol gas en brute kracht. Op Hemelvaartsdag moet je op Erica zijn, want dan is het tijd voor Power Track. Het is adrenaline en techniek op de baan. Een en al spektakel voor jong en oud. En of de motoren zwijgen, barst het feest los. De Drentse Piratenparty van Boxwin FM. Met Lucas Agea, Desperando's, Even Serieus, Jorieke Sterken, Erik van Klinken en de Marlets. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Op Erica, Power Track. Kaarten en meer info via powertrack.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan sturen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Zo, nou de boel weer.
0: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: Ja, mooi! Mooi, mooi, mooi, mooi. Jan is gedraaid op Gigant FM en het verhaal van Monica.
1: Monica.
0: Ja, Monica. Ja. Ben ik te enthousiast of...
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, okay, dat kan zijn. Als moet ik even een tandje terug. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee.
0: Zeker niet. Ja. Hé, hey, het is 10 uur geweest, hè? We zitten nog steeds on-air.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Volgens mij wel.
0: Hebben we nog 1 luisteraar?
1: Even kijken.
0: Even, misschien 3.
1: Ik kijk even naar de teller hier. Want,
0: ja,
1: die zijn er wel.
0: Oké, okay, nee, dat is mooi. Ja. Zitten we boven de 5. Ja. Dan gaan we gewoon even lekker door nog. Ja, 0591-30-20 is ons telefoonnummer. Nog je kunt steeds bellen als je wilt of een appje sturen. Bellen mag ook al een keertje. Dat is lang geleden trouwens. Ja.
1: Nee, daar is hij.
0: Ja, ja. Okay. Nou, hoe is het met jou?
2: Goed.
0: Ja, leuk dat je het vraagt. Dat soort dingen.
1: Ja, ja. Nee, oké. Okay.
0: Nou, dat is eigenlijk...
1: Ik zie foto's voorbij komen van mensen die nu nog in de tuin zitten met een vuurkorfje.
0: Ja,
1: dat kan toch gewoon.
0: Dat is zo grappig, hè?
1: Ja, ik weet niet. Ja, het ligt eraan waar je zit, maar...
0: Nou, het is hier...
1: Ik krijg ook berichten van... even kijken, Gertie stuurt nog van... Ja, wedstrijden, voetbalwedstrijden, tijdelijk even gestopt vanwege het slechte weer. Nou, ze zijn weer begonnen ondertussen, maar... En de andere kant van het land zie je foto's... Ja, mensen die lekker in de tuin zitten, vuurkorfje.
0: Maar hoe slecht is het in Nederland
1: dan? Een glaasje water erbij zie ik ook al, dus... Nee, dat komt er niet.
0: Hier is het gewoon, in de studio sowieso, ja, boven de 25 graden.
1: Ja.
0: En als ik naar buiten kijk, dan is het...
1: Is het donker?
0: Nog een beetje droog. Okay. Het is droog.
1: Ja, het is droog.
0: Maar misschien het zuiden van Nederland. Ik heb geen flauw idee. Dus als je nog luistert en je bent in de buurt van het zuiden...
1: Oh ja?
0: Even een WhatsAppje sturen of zo.
1: Ah, dat is geen probleem. Ja.
0: Dus dat kan natuurlijk allemaal. Ja. Hebben we nog wat klaarstaan de komende uur? Want we gaan natuurlijk niet voor... Ja, met een kort achternaam nog een uurtje langer door.
1: Het komt allemaal goed. Heeft genoeg suggesties.
0: Het heeft wel een reden natuurlijk.
1: Ja.
0: Want...
1: Want?
0: Ja.
1: Er komt zoveel binnen.
0: Joh. Ja, precies. Dat is mooi.
1: Nou, dat is toch leuk?
0: Daar doe je het voor, toch?
1: Daar doen we het voor.
0: Nou, oké. Okay. Goed. Heb je iets gevonden tussen tijden? Want ik heb
1: nou, jij zei...
0: Ja,
1: jij zei.
0: Ik zei. Ja, ik.
1: Nee, jij zei... Hey Bert, jij zei tegen mij, Bert.
0: Vertel.
1: Iets over een dromendans.
0: Ja. En toen had ik het over Vincent, maar heb je iets anders gevonden dan?
1: Nee.
0: Nou ja.
1: Nou goed.
0: Nou.
1: Zullen we hem doen?
0: Ja.
1: Tot 11 uur bij je. Dit is de DJ Carousel.
0: Je kunt nog even wachten. Hij is bijna afgelopen, hoor.
1: Dat gaan we doen. Dat 10 seconden.
0: Kijk, dat 10 seconden.
1: Ja, ze hebben niet voor niks ingespeeld. Nee, daar hebben ze ook voor betaald gekregen. Dus.
0: Daarom. Goed. Laten nou, oké.
1: Nou. Wat denk je?
0: Doe maar.

0: Heb jij dat ook wel eens, Bert?
1: Wat?
0: Dat geld wat jij verdient gaat zo naar de maan.
1: Het is zo weer op, hè?
0: Het is toch onverstaanbaar.
1: Ja, ik heb net als jij, denk ik, aan het einde van de maand een stukje loon gemist.
0: Is dat zo?
1: Is dat op? Ja. Ja. Ja, dat is het toch.
0: Och.
1: Ach ja, maar goed, volgende maand dan hebben we dan... vakantiegeld.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja,
0: ja, is ook zo. Is
1: jij niet?
0: Vergeten? Ja, ja,
1: bij ons wel. In het onderwijs wel. Wij krijgen...
0: dan, ik zie dat wel weer verschijnen.
1: Betaald in het onderwijs. Je zou het niet zeggen, maar dat is wel zo, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik zie dat jij een Duitse Schlager instrumentaal nu draait.
0: Ja, het is een beetje een...
1: Moet oppassen, hoor, want mijn collega, die geeft Duits en die woont hier in...
0: Hier in deze plaats.
1: Ja, in Sellingen.
0: Oh ja.
1: Oh ja. Hij zegt ook al in Sellingen. Ik zeg nou, Selling.
0: Oh, mooi. Ja.
1: Sellingen. Je moest Sellingen zeggen. Ja. Ja, dat is eigenlijk. Ja.
0: Er vraagt iemand of we iets hebben van George Baker, Una Paloma Blanca, en dan in de instrumentale uitvoering.
1: Nou,
0: nee, hebben we helaas niet. Nee. Helaas
1: niet. En er wordt gereageerd hoe het weer is in Nederland.
0: Zo?
1: Ja, bijvoorbeeld in Hengelo. Daar is het... winderig.
0: Het waait heel hard.
1: Winderig.
0: Ik moet die kant weer op, Gert. Dus
1: ja?
0: Richting. Het is toch wel richting die kant, toch?
1: Heb jij wind mee of tegen dan?
0: Ik heb nu een elektrische auto, dus ik hoop dat ik wind mee
1: heb. Oh, daarom was je zo laat.
0: Ik moest even onderweg. Ja, drie keer onderweg stoppen. Nee.
1: Ja, heb je een elektrische auto
0: gekocht?
1: Heb je zonnepanelen?
0: Ja, op dak van de auto ook.
1: Ja, ook dat.
0: Dat is ideaal.
1: Ja, ons bezunnig.
0: Ja, zo is het.
1: Nee, maar anders moet je het inleveren, hè? Die stroom die je te veel gebruikt.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Heb je ook een accu thuis?
0: Ja, nou, nog niet thuis.
1: Ja,
0: in de telefoon wel. Ik heb altijd mee.
1: Ja, logisch. Nee, okay. Maar goed, want jij zit namelijk in de... energie.
0: Ik zit wel in die business, ja.
1: Okay. En dat, heb je nog wat tips voor de luisteraars?
0: Ja, ik heb genoeg tips, maar...
1: Nou, dat ga je niet vertellen.
0: Nee, het is eigenlijk voor... Niet voor de particulier, laat ik het zo zeggen.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh?
0: Nee,
1: maar je hebt toch wat tips?
0: Ook niet voor mij, hoor. Ook niet voor mij.
1: Nou.
0: Ja, gewoon gebruik wat je gebruiken kan.
1: Ja.
0: Ja, je gaat toch geen koud eten? Kom op, je moet toch gewoon... De eten moet toch warm worden?
1: Nee, maar ik bedoel, een tip voor een betaalbare batterij.
0: Ja. Accu. Ja. Nee, dus. Rond en niet betaalbaar.
1: Niet. Nee. Werk je daar wel überhaupt op?
0: Ja, ik werk genoeg. Ik weet niet wat jij betaalbaar vindt.
1: Ik?
0: Ja, ik bedoel, als het onder de 4000 in de maand is...
1: Gewoon aanschaf van een accu.
0: Nee, daar kan ik je niet aan helpen.
1: Nee, jij bent
0: meer het grotere werk.
1: Groot verbruik.
0: Ja, groot verbruik.
1: Jij zit boven de 35 ampère.
0: Ja, dat sowieso. Ja, 3x80 minimaal.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, dan betaal je ook enorm veel kosten erover.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja, dat weet ik dan weer. Ja, komt er nog wat binnen? Want,
0: we moeten nog even de administratie wegwerken. Want ik weet niet of dit allemaal zo interessant is. Maar Christel die vroeg nog om een plaatje van The Cats en de Jukebox.
1: Oh ja.
0: Nou, hebben we gedaan. Ja.
1: Jij kan wel wat zeggen.
0: Ik zit even naar rechts te kijken. Voor de kijkers links. Wat heb je voor een schaaltje daar? Wat zit erop? Ik zie komkommetje.
1: Dit heb ik vanmorgen 10 uur al aangesneden.
0: Voor het bezoek wat niet zou komen. Nee. Nee, maar, dus ik denk, Jeroen die komt.
1: Nee, maar goed, Jesse, we mag nu hier zijn.
0: Ja,
1: aangezien je een elektrische auto hebt.
0: Ja, dat duurde even wat langer. Ik moest onderweg even de stekker erin. Ja, ik had hem met een verlengsnoer en het was net niet genoeg. Nee, een haspeltje eten eruit draaien.
1: Ja, ja, goed.
0: Dus ik heb thuis een stopcontact.
1: Nou, mooi.
0: Goed, oké. 0591 Bert.
1: 30-20-10 is ons telefoonnummer.
0: Ja,
1: laat van je horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, muziek is afgelopen.
0: Nou, dus doen we dit toch.
1: Oké. Okay. Ja, mooi.
0: Vind je het mooi?
1: Ja. Dit zijn de Rohus.
0: Vernoemd is de bier.

0: laatste keer.
1: Mooi, hè, dit?
2: Ah, dit is mooi.
1: Tja-tja-tja. Mooi.
3: Nou, vooruit.
4: Nog eentje dan.
1: Esperando, toch?
2: Ja, zo is het wel. Ja,
1: mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi. Hé, hey, dat is de man van de, ja, die de bukkende de panty, hè? Jij, daar heb jij iets mee, hè?
2: Dat is hem ook, hè? Ja.
1: Want jij, jij praat door een panty, zie je dat?
2: Ik zie het, ja. Ik zie het, ja. Ja,
1: ja, mooi toch?
2: Hey, natuurlijk, Jan Egbert de Vries moet even de administratie afhandelen,
1: oh,
2: zeg maar dan.
1: Jan Egbert de
2: Vries. Dochter van de Kastelein.
1: Ja, en die heet?
2: Nou, geen Peter Griffin met Spider-Man, dat denk ik.

0: Hans Bouwers.
1: En jij dacht dat er geen mensen meer luisteren op dit tijdstip met jou?
0: Ja, natuurlijk wel, ja.
2: Tuurlijk, man.
1: Ah, gekheid natuurlijk, hè.
0: Echt wel.
1: Op verzoek gedraaid.
0: Ja.
1: Richting Karin.
0: Mooi.
1: Deze van George Baker. Fly away, little Paraguayas.
0: Ah.
1: Jeroen, de koek is op.
3: Is het zo?
1: Ja, en de worst ook bijna, de kaas.
3: En de kaas. De komkommer blijft dan wel weer liggen, hè? Dat is altijd zo.
1: Ja, dat is vaak.
3: Ja,
1: maar goed, dat is ook voor de sier. Ja, voor de kleur.
3: Voor
1: de
3: idee. Nou ja, goed.
1: Hey, bedankt voor de gezellige avond.
3: Nou ja, insgelijks.
1: En succes met je elektrische auto.
3: Gaat terug. Goed komen.
1: Ja, bouw je mijn auto mee of heb je
3: Nee, ik doe hem hier wel even aan de stekker.
1: Ja.
3: Ja, duurt nog even een uurtje of drie dat je vol is.
1: We hebben nog één plaatje liggen en die moet even gedraaid worden speciaal voor koop.
3: Hè?
1: Gaan we doen deze. Dat gaat over zondag.
3: Over zondag gesproken.
1: Ja.
3: Morgenochtend weer, 9 uur.
1: Ja.
3: Marco, on air.
1: Een fijn weekend. Dus.

0: beste maar weer mooie Tammo.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen. Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS... en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld... maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt... aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: BMW-wielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in.